0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hello, this is Steve Patico from the Canadian band South Mountain. Keep listening to Crossroads Country Radio for the best in country music.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: I wrote this little song for my mama. It's called Turn Green.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Mensen die ons kennen, die weten dit verhaal al. En de mensen die ons nog niet kennen, vertel ik het nog even voor. Naast dat wij country spelen, spelen wij ook heel vaak in verpleegverzorgingshuizen, Rode Kruis, boot, dat soort zaken. En daar kan je met muziek heel vaak mensen nog helemaal diep in hun ziel raken. En een van mijn vrienden is een vrouw. Die was 47 toen ze dementeerde. Dat is erg jong. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van, joh, hoe ga je daar nou mee om? Want ik bedoel, 47 is erg jong. Hij zei, nou, ik heb het geleerd op de duur zo van, ik pak die koffer met herinneringen, denkbeeldigen, en die neem ik mee het verpleeghuis in. En dan doe ik hem open en haal ik herinneringen op. En als ik wegga, zet ik die koffer weer bij de deur. Want als ik hem meeneem, dan kan ik mijn eigen leven niet meer leiden. En dat ga ik wel doen, daarna. En dat is het nummer, een old suitcase filled with yesteryears geworden.

0: Jij moet even om, ja, dan ga ik hem aankondigen voor jou. Een van de favoriete zangeressen van Joop, behalve Daniel en Marijke. Tenminste, dat zeg ik even voor. Is Gail Davis. En hij heeft zelfs een keer haar, ik was er wel bij hoor, ze haar laarzen uit mogen trekken. Dus toen was zijn avond yes. Helemaal yes. Ik was er wel bij, stond een beetje jaloers op de zijkant te kijken hoe hij dat deed. Maar, en dat nummer heet Someone is Looking for Someone Like You. En dit spelen we speciaal voor Daniel. Je mag het zelf ook nog zingen. Je mag het zelf ook nog zingen.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, met al die specials afgelopen maanden, Sea, Sail, Celtic en Moon, schiet aandacht voor het centerwerk er een beetje bij in. Vandaag een tussenstop, er verschijnt nog steeds heel veel moois waar de publieksomroep doof voor is. Zie de beslissing om het sandwich te stoppen. Ongehoord, we hebben een schitterende week cd, Debbie Smith, Flight of the Robin. Muziek en natuur samen. Back on the Wagon, nieuw van muziek van Casey Musgraves. Straks Jim Hurst, Southbound. Fraai album ook van Unspoken Tradition, Rachel Lynch. Daarvan I'm Hurry and Don't Know Why.

Long Time Traveling, mooi a cappella werk van de Appalachian Roadshow. Straks Debbie Smith met een mooie uitvoering van Dimming of the Day. Hier is Rotting Crumble van Tannigan, Bring It On Home to Memphis.

Weeds Don't Wither, een spoken tradition. Straks Casey en de Etta Boys, Fire on the Mountain. Van het prachtige Songbird horen we I Hate to Go Searching Them Bars Again van Waylon Jennings.

A.C. Musgraves bevond zich in the middle of nowhere. De titelsong van haar recente album Ten Again, mooi album van Rodney Crowell. Sing Out Your Heart. Van de Lonesome River Band, een verzameling singles daarvan, Pretty Little Widow.

I still think about you, Davy Smit. Topklasse, de rest van de wereld weet het nog niet. Dings Blues, een cadeau van Scooter voor zijn vader, Waylon Jennings.

Bernadette, Lonesome River Band. Double Dose geldt niet voor het aantal songs van 9 stuks, maar dubbele klasse is het wel van het echtpaar Wayne en Christine Scott Benson. Ook samen in hun naam Benson. Tot slot Burley in the Town en Staten Court. Straks meer parels die dit jaar verschenen zijn.

Ballad of Artemis en Orion. Rodney Crowell keek naar de sterrenbeelden. Welkom terug bij Krinos Country met Jannie en Hans van Dam. Flight of the Robin, straks Debbie Smith. New Harmony met de Appalachian Roadshow.

September Kisses, het mag deze maand, van Bruce Springsteen. Square Dance Friday Night, beleef het met de Lonesome River Band. Horses and Divorces, hier is Casey Musgraves.

I don't have any more love songs. En dat zou heel jammer zijn als het niet zo was. Hopelijk ligt er nog veel meer moois te wachten van Waylon Jennings. Geldt ook voor Rodney Crowell. Ten Again is één van zijn mooiste albums. I Won't Lie. Van Casey and the Attaboys, een mountain met melodie. Graag horen wij hoe je Greener's Country vindt. Jannie@countrygezet.nl

Help Them Along. We hoorden de fraaie stem van Davy Smith, waarschijnlijk met haar zussen, en een mooi ritme. Everybody Wants to Be a Cowboy. Katie Musgraves vond hem in the middle of nowhere. Nog even Bruce Springsteen, Our Lady of Monroe.

Katie en Burl, een levensverhaal van een spoken tradition. Het programma is bijna vol. We horen de Harvest Song van Davy Smith. En Nebraska Moon, ook van Davy Smith. En de afronding is van Jim Hurst, Morton the Miner en als er tijd is, Nicket Tums. Dit was Green Hard Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week weer muzikale verhalen bij Maanlicht.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit beide landen. In de meest uitgebreide zin van het woord. En we openen vandaag met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Ja, en jullie moesten wachten, maar vandaag besteed ik op mijn manier aandacht aan het overlijden van Dolly Parton. Natuurlijk geen Nederlandse zangeres, geen Vlaamse zangeres, maar wel heel veel invloed gehad op de Nederlandse en Vlaamse artiesten. Dat doen we vandaag door middel van 3 interviews. In het eerste uur straks Hilde Vos. En we praten ook nog met Julia Hulshoff van de Rambling Boots en met een nieuwe zanger, Nelis. Dat allemaal straks. Eerst naar de single. Vorige week ging hij in première hier bij Country Kicking, Erik van Kruiselberg. En vandaag is van ons.

Dance Till Dawn van Lana G. de Voorte Mare en Tom en Dorst in de Smits en Lindsay en Laura Lien met Onder het Maanlicht. Gaan we naar de moeilijke tijden van Hard Times. Hier is Bandit.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
3: Ergens in Texas, in

ik geschrokken staan kijken naar het lichaam van hem die ik net had gedood. Mijn hersens die werkten zo snel als seconden, er was nog maar één kans.

Was ik maar terug in het stadje El Paso, waar kon Maria mijn medemens schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Liefde is sterker dan angst voor de dood.

0: En ik zak door mijn knieën, Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze me liefkoost, nog één laatste kus en ik verlaat haar voorgoed.
1: El Paso, gezongen door John de Mol, daarvoor Anne Christian de Roos en Ine Schonkere met Ik Dans Voor Jou. Ik had het al aangekondigd, Hilde Vos, ik heb met haar gesproken tijdens het in memoriam optreden wat zij vorige week gaf in Zuid-Laren. En na dat gesprek gaan we nu luisteren. Hier is ze samen met Fokke de Jong en Bede, Better Leave It On Home.

0: Heel de Vos. Vier dagen geleden kwam jij opeens met het idee om een tribute-middag te organiseren voor Dolly Parton. Hoe komt A dat in je hoofd op? En B, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel mensen te mobiliseren dat het van binnen en buiten volstaat?
1: Nou ja, één, ik was natuurlijk net zoals heel veel andere mensen compleet van slag van het nieuws. Ja, ze was 80 en ziek. Blijkbaar achteraf hoorden we dat. Maar Dolly is zo iemand die onsterfelijk lijkt. En jij hebt waarschijnlijk de periode toen meegemaakt, zeker wel toen Elvis ging. Nou, ik weet nu wat mensen toen gevoeld hebben. En ik dacht meteen, ik moet hier iets mee. Ik moet wat met dat gevoel. Want naast het verdriet overheersen er ook echt een gevoel van, ja, een glimlach op mijn gezicht in ieder geval, als ik dacht aan al die mooie dingen die zij gedaan heeft. Want het was natuurlijk een weldoener, maar een geweldige singer-songwriter, persoonlijkheid, filmster, boekenschrijfster, producent. Maar als je herinnerd kan worden als mooi mens, nou moet je daar iets mee, dat is mooi. Dus ik dacht, we gaan dit doen. We gaan het gewoon doen. En als ik iets in mijn hoofd heb, dat weet jij denk ik, dan heb ik het niet in mijn kont. Nou, dat is jouw antwoord, ja. Ja.
0: Vier dagen later staan we hier in Zuid-Laren. En werd ik zei, uitverkocht huis.
1: Ja.
0: Je artiesten heb je niet lang naar over te zoeken, hè, die met jou zouden gaan optreden.
1: Ja.
0: Heb je niet lang over nadenken?
1: Nee, helemaal niet. Ik vroeg ten eerste Robert Weston. Een goede vriend van mij die altijd in is voor ideeën. Heb ik hem, dan zeg ik, Rob, ik heb een idee. Vertel. Ja, en die zei, vraag Julia en Rogier van Ramblin' Boots. Die vinden dat vast heel tof. Ja, mijn partner Fokker, die moest al spelen in Leeuwarden in de Prinsentuin. Geert kwam mee, Marco de Vries kwam mee op gitaar. Ja, het was zo rond. En eigenlijk belde radio en tv mij uit hunzelf. Want als je Drenthe en Hilde Vos googelt, kom je, of nee, als je Drenthe en Dolly Parton of country muziek googelt, dan schijnt daar Hilde Vos uit te komen. Daar ben ik echt niet de enige. Maar ik hoop dat ik gewoon namens al die fans en artiesten spreek uit de regio en eigenlijk heel Nederland, dat Dolly echt een ode verdiende. En ik zie dus hoe enthousiast iedereen aanhaakt, maar ook Erik van het Boshuis. Die hoorde van dit plan en die zei, je hoeft hier niks voor te betalen. Het is toch een herdenkingsdienst. Zo deden er meer mee en we hebben nu wel om gift gevraagd voor de muzikanten en mensen willen ook wat geven en het is zo mooi. Iedereen zong uit volle borst mee. En nee, we hadden niet gerepeteerd. Alleen maar individueel tussen shows door en kinderen. Maar dat maakt niet uit. Het was niet perfect. Maar iedereen deed het echt vanuit een hele mooie plek. En iedereen zong mee uit volle borst. Het was echt, wauw, het vond het zo mooi. Ik wil het alweer een keer doen. Ja.

0: Natuurlijk heb je gezongen. Allemaal nummers van Dolly Parton.
1: Ja,
0: nummers, er staat een nummer tussen die ik, waarvan ik ook niet wist dat zij ze had geschreven.
1: Oh, leuk.
0: Zoals een nummer van Randy Van Boren bijvoorbeeld. Just When I Need It You Most.
1: Ja, die heeft zij bekendgemaakt. Ja. Randy is helaas ook op, die is op hele jonge leeftijd overleden. Ik weet niet of hij bij de 27 Club zit, maar zij heeft dat liedje opgepakt. Ik weet uiteindelijk niet wie hem nou precies geschreven heeft. Misschien kun jij dat uitzoeken. Hallo. Jij bent hier de muziekman.
2: Ja, niks anders te doen.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, het is toch prachtig hoe zij dat zong. En het mooie aan Dolly is, zij zong ook niet alles. Zij sprak dingen ook gewoon uit. En dat voelde je ook. Gewoon door het te vertellen.
0: Dat klopt. Natuurlijk heb je ook, daar wilde ik naartoe, je eigen nummer geschreven. Wat voor Dolly doet.
1: Ja, een ode aan Dolly is een van de eerste cd's die ik kocht van zakgeld. En waar iedereen naar Westlife luisterde en de Backstreet Boys. Die fase voor mij was echt snel voorbij. Dus Dolly verdiende een ode. En ik dacht, als ik in de put zit, dan denk ik echt serieus bij mezelf, wat zou Dolly doen? En zij, of als ik onzeker ben over mezelf, dan zegt ze, jij bent die deur doorgelopen, de deur werd hier voor jou open gedaan. You deserve to be here. En als mensen je niet accepteren zoals je bent, dan hebben ze maar pech. Jij mag hier zijn. En al haar spreuken, ja, die toveren gewoon meteen een glimlach op mijn gezicht. Het is een soort mantra, al haar spreuken. Hè? Zoals dat boekje wat bij mij op de wc ligt met al die spreuken. Raak, keer op keer. Intelligente vrouw.
0: Ja,
1: mooie ook spreuken. Degene die achteraan haar heeft gestaan, daarboven, toen gods of wie dan ook de zieltjes uitdeelde. Degene die achter er stond, heeft helemaal niks gekregen, denk ik. Want Dolly kreeg het allemaal. Ja,
0: absoluut.

0: Dan kijk ik even naar de Nederlandse Dolly Parton.
1: Nou,
0: letterlijk kijk ik nu even naar de Nederlandse Dolly Parton. Want ook jij werkt eigen drie slagen in de rond. Je doet van alles.
1: Ja, ik werk.
0: Alleen, ik ben nog 4 maanden aan het proberen te achterhalen wat je nieuwe singles gaat worden.
1: Oeh, ja, daar heeft eventjes een pauzeknop op gezeten. Kom ik nog op terug. En ik wil trouwens ook even zeggen dat als ik mocht kiezen wie Dolly het beste vertolkt. Want ik zeg niet mezelf, maar dan zeg ik Jacqueline van der Gint. Ik vind van de Nederlandse zangeressen hoor ik haar het liefste de Dolly liedjes zingen. Als ik eerlijk mag zijn.
0: En natuurlijk mag je eerlijk zijn.
1: Ja.
0: En je weet het, ik knip het ze niet uit.
1: Nee, dat mag ze ook best weten. Ja, ik vind het heel mooi.
0: Je noemde de naam Robert Westerman.
1: Ja.
0: Een paar weken geleden, vorige week, zag ik opeens heel leuk nieuws. Jullie zijn er samen aan het schrijven.
1: Ja, dat hebben wij gedaan. En het ligt mooi op een plankje. Niet te lang natuurlijk. We hebben samen echt een, zoals hij zei, een banger geschreven. Een beetje moderne bluegrass song. Ja, ik kan alleen erover vertellen dat het lied gaat over iets. Nou ja, je schrijft over hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. En ik hou gewoon niet van doekjes eromheen wikkelen. Zijde handschoentjes behandeling. Of het schijnheilig. Iedereen maakt fouten. Als je ze bekent, je bent eerlijk. En cut to the chase. Daar hou ik van. En daar gaat het eigenlijk over. Absoluut. Don't sugarcoat it. Ja. Ja.
0: Dus dat is ook nog een van de nummers waar je over denkt. Die eraan komt en die misschien wel op single komt.
1: Maar weet je wat het is, Kik? Opnemen, als je het goed wil doen, kost heel veel geld. Dus het zijn keuzes van wanneer en hoe ga je dat plannen. Maar deze gaat sowieso niet de prullenbak in, hoor. Echt niet.
0: Dan zien we hem dan live op Country in the Woods 2027.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. Maar ik wil nog wel even tippen dat op 17 september is het de dag van de country music. De verjaardag van Hank Williams. En dan kun je naar me kijken op Tijd voor Max. Dan ga ik mooi wat zingen.
0: Dat deurtje is ook maar, blijft ook maar openstaan, hè, bij Max.
1: Ja, ja, die deur stond ook open. Dus dan verdien ik het schijnbaar om er te zijn, hè? Dat zegt Dolly. Dus dankjewel. Ja.
0: Heel veel succes met alles waarmee je bezig bent en wat je gaat doen. En wij komen elkaar. Ja, dat weet ik alleen maar 100% zeker. Wij zien elkaar de volgende keer weer.
1: Wij komen niet van elkaar af, Kik. Echt niet.
0: Gelukkig.
1: Dankjewel.

Dolly Doe van Hilde Vos. Daarvoor Do I Ever Cross Your Mind van Hilde Vos zelf. En samen met Benny Jolink horen we ook nog The Last Thing on My Mind. Ik ga even koffie drinken, daar ben ik wel aan toe. We gaan eruit dit uur met Sander Verhees en I Wanna Live Like That. Blijf dus gewoon lekker sterk luisteren. Straks nog veel meer Country Kicking.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: from him.
1: What God is Doing van Kirsten Alting. Daarvoor Robert Weston en zijn Life's Beach and the History of My Heart van John en Nienke. Ik zei het al, we hebben gesproken tijdens het In Memoriam optreden, In Memoriam concert voor Dolly Parton met Julia Hulshoff. Julia Hulshoff. Ja, wat ben je niet binnen de Rambling Goods?
2: Wat ben ik niet? De zangeres. Dat denken mensen altijd, maar dat is niet zo. Maar verder zijn we allemaal manesje van allesen.
1: Ik heb jullie natuurlijk gezien, beesten gezien op Country in the Woods.
2: Ja.
1: Het tempo wat daarin zat, daar had ik zoiets van, mijn hemel, houden ze het vol.
2: Ja, dat is wel waar we bekend om staan. Dus dat is ook voorbereiden van, oké, we gaan een uur knallen zo meteen. Ja, en dat is gewoon een motor die aan moet en gewoon moet blijven draaien. En het is wel veel, klopt soms, ja.
1: Jullie staan hier, althans, jij bent hier, Rogier staat hier natuurlijk ook.
2: Ja.
1: Wat heeft jullie doen besluiten om te zeggen, ja, wij gaan meedoen?
2: Ik denk allereerst gewoon toch wel Dolly. Hoewel wij niet, met onze band spelen we geen Dolly Parton. Maar toch, het is natuurlijk ja, echt een icoon. Het last minute vind ik heel leuk. Het enthousiaste, zeg maar. Dat heel de belt van, hey, zullen we dit doen? Ja, dan gaan we gelijk aan. Ja, tuurlijk doen we dat. Ja. Ja.
1: Nou, dat betekent wel dat jullie waarschijnlijk de nummers wel kennen. Maar je zal toch moeten gaan kijken van, hoe gaan we het spelen? Gaan we het exact spelen zoals het was? Geven we ons eigen draai eraan? En dat allemaal in die paar dagen. Ik vind dat heel knap.
2: Het was wel spannend en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ken wel wat Dolly Parton liedjes, maar niet, misschien kan ik er 4 van de 15 die we gespeeld hebben. Maar Marco heeft heel mooi een setlistje gemaakt en een Spotify lijstje en dat hebben we gewoon ingestudeerd. En we zeiden tegen elkaar, we zien wel, als iedereen zich aan de vorm houdt, dan komt het goed. Ja.
1: Gaan we even naar de Rambling Woods, waar we natuurlijk ook over begonnen zijn. Wanneer komt het bij jullie eindelijk weer eens een keer een nieuwe cd?
2: Een cd? Nou, we gaan eerst, we hebben ongeveer 12, 13 liedjes, die gaan wij als singles releasen. En dan denk ik dat we volgend jaar ergens allemaal gaan bundelen tot een album. Maar in de tussentijd komen ze wel één voor één op Spotify, dus je kan ze wel gaan beluisteren. En ik denk de eerste, we hopen, nou, eind september? Ja.
1: Dan zal ik je dadelijk even mijn e-mailadres geven, want ik ga geen Spotify gebruiken, maar de MP3 die wordt absoluut gedraaid.
2: Ja.
1: Ik wens jullie gewoon waanzinnig veel succes met The Rambling Woods. We kijken eruit om jullie weer als band volledig ook bezig te zien.
2: Ja.
1: En leuk dat je erbij was.
2: Dankjewel.

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.

0: Nina Rose en Good Riddance. En goodbye de Forstelli aan de kant van Koen Vaal en Guido Belcanto met zijn Pearly Spencer. Tijdens het In Memoriam voor Dolly Parton ontmoette ik en sprak ik met Neles.
1: Hij heet Niels, hij noemt zich Neles.
2: Neles, ja.
1: Waar haal je dat vandaan?
2: Nou, mensen vandaag de dag willen voor mijn gevoel altijd maar meer. En het moet altijd maar meer. En ja, groter en beter. En ik ben daar niet van. Ik woon heel kleinschalig en alternatief. En ik mag graag tevreden zijn met wat minder. Dus vandaar de naam. Nee, doe mij maar les.
1: Ja, ik vind hem heel goed gevonden. Dat is dus ook bij deze artiestennaam volledig. Want ik zei het net al in de aankondiging. Er komen gewoon nieuwe nummers. Ja, debuutnummers komen eraan.
2: Dat is zeker wel de bedoeling. We hebben afgelopen jaar drie plaatjes opgenomen in Groningen bij Audio Gijs. Die zijn nu te luisteren op Spotify en ook op YouTube wel. En er staan ook wat koffertjes op YouTube, doe ik ook wel. Maar de bedoeling is wel om eventjes door te pakken en ook dit jaar nog wel eventjes wat op te nemen. Jazeker.
1: Je hebt vanmiddag country gezongen. Je gaat ook echt volledig in de country nummers zitten.
2: Dat is zeker wel de bedoeling, ja. Ja.
1: En dan in het Nederlands of in het Engels?
2: Het zal een beetje van beide worden. Over het algemeen schrijf ik veel in het Nederlands. Dat vind ik leuk. Dan hou je het ook dicht bij jezelf. En dan ja, word je ook geen act of karikatuur van iets wat je misschien niet bent. Dus ik hou het wel graag Nederlands. Dat is zo'n dicht bij mezelf. En, maar natuurlijk, er zal af en toe ook een uitstapje naar het Engels gemaakt worden. Ja.
1: Je treedt op alleen met gitaar. Dat is een hele beperkte begeleiding natuurlijk. Dan is het heel moeilijk om je staande te houden. Zeker op een middag zoals hier bij Dolly Parton.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik wel achter gekomen inderdaad. Ja. En sowieso was het voor mij vandaag de eerste keer om dat je echt ook tussen rasmuzikanten staat die inderdaad hun naam al wel gemaakt hebben in de muziek. Dus daar was ik ja, heel erg dankbaar dat ik hier überhaupt aan mee mocht doen. En ik heb wel een band. De band heet Dinzo. En dat is D-I-N-Z-O. Dat is de naam van mijn hond. En met die jongens zijn we nu ook bezig om wat meer richting de country te gaan. Maar dat is wel de wat stevigere country. Dat zijn nu covers van Luke Combs en dat soort dingetjes.
1: Heb je, ja, je zei net al, misschien dit jaar zelfs al je eerste single. Ja, en dan? Het einde is niet in zicht waarschijnlijk.
2: Nee, ja, ik ben nooit zo bezig met de toekomst eigenlijk. Het is, ik leef vandaag en ik wil vandaag plezier hebben. En ik wil dingen doen die ik leuk vind. En zolang dat met muziek te maken heeft, dan ben ik altijd aan het genieten. Dus wat er allemaal komt, ja, ik ben geen waarzegger.
1: Vandaag was genieten. Ik wens jou waanzinnig veel succes met opnemen. En ik ga ervan uit dat het niet de laatste keer is dat we elkaar gesproken hebben.
2: Dat hoop ik zeker niet, want het is ook gezellig. Kunnen we lekker een sigaretje roken weer buiten. Hartstikke leuk.
1: Zo is dat, dankjewel.
2: Net zo.

Brighter Days van Jaga Beekse voor Mark Bloomsdale en Barry Made It Home en Little Kim met Laura en van Nela's Schoorberg. Wie is hij voor jou? Door met Marshall. What makes the world?

Echoes of Paradise en Elizabeth Grace. En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Wil je meer weten? Ga je naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien dat we eruit gaan met Simple Man van René Hagen. Bedankt jullie voor het luisteren. Heel graag tot een volgende week. Dag allemaal.

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van County Rants met ondergetekende Harry Ettema. En we hebben nog één aflevering dat Country Rants in vakantiemode staat. Volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen. En we hebben dus nog een uur Henk Snow deze keer. Clarence Eugene Snow leefde van 9 mei 1914 tot 20 december 1919. Nee, 1999 moet ik zeggen. En Henk Snow was een Canadees-Amerikaanse countrymuziekgitarist, zanger en songwriter. En hij nam 140 albums op en had meer dan 85 singles in de Billboard Country Hitlijsten tussen 1950 en 1980. We beginnen met My Two Timey Woman.
1: Woke up this morning in a terrible mood. Now you talk about a woman treating a good man.

Clarence Eugene Snow, oftewel Hank Snow, werd geboren in de kleine gemeenschap Brooklyn in Queens County, Nova Scotia. Als zoon van George Snow, en die leefde van 1886 tot 1966, en Maud Marie Het van 1889 tot 1953. En Hank was het vijfde van zes kinderen, van wie de twee oudsten op jonge leeftijd overleden. We gaan naar Music Making Mama from Memphis.

Henk Snow schreef liedjes over een breed scala aan onderwerpen, waaronder vreugde, vrijheid, reizen, angst en liefde. En zijn werk werd vaak geïnspireerd door zijn persoonlijke ervaringen, zoals zijn jeugd in een klein stadje op het platteland. We gaan naar A Fool Such As I.

Zijn moeder moedigde hem aan om zijn droom na te jagen om entertainer te worden. Net als zijn idool, countryster Jimmy Rodgers. En Snow ontving diverse muziekprijzen en is lid van de Country Music Hall of Fame, de Canadian Country Music Hall of Fame en de Canadian Music Hall. Oké. Staat er twee keer. Het Hank Snow Hometown Museum in Liverpool, Nova Scotia, is gewijd aan zijn leven en werk. We gaan naar Van Mexican Joe met Joe Blond.

Na het hertrouwen van zijn moeder bestelde ze een Hawaïaanse steelgitaar en lessen. En samen met grammofoonplaten met 78 toeren. Afhankelijk verbood ze Snow om de gitaar aan te raken. Maar later was ze verbaasd over zijn vaardigheid. En hij speelde al snel voor buren en anderen. We gaan naar Yellow Roses.

In 1927 en 1928 hoorde hij op radio country-artiesten zoals Fernand Dalhart en Carson Robinson. In augustus 1930 ging Snow's schoenen bijna op de Sable-eiland, maar ze werden gered door verandering in de windrichting. En toen hij andere schepen in de storm zag vergaan, zwoer hij dat hij nooit meer op zee zou gaan. We gaan naar Whispering Rain.

Snow werkte in verschillende losse baantjes, waaronder het verkopen van vis, het vervoeren van passagiers, het lossen van schepen en het werken in de bossen. In september 1935 trouwde hij met Mimi Blanche Alders. Hun zoon Jimmy Rogers Snow werd daar kort daarna geboren. We gaan naar Miller's Cave.

Snow kocht een nieuwe gitaar en speelde in de stijl van Jimmy Rodgers. Het trad op in een visrestaurant en een minstrel show in Britse Water. Later deed hij auditie bij het radiostation CHNS in Halifax en werd aangenomen voor een zaterdagavondshow. Hij nam de artiestennaam Hank de Jodeling Ranger aan. We gaan naar 19 Nine Miles an Hour.

In 1936 deed Snow auditie voor de Canadese afdeling van RCA Victor in Montreal, Quebec en kreeg een platencontract. Zijn wekelijkse radioprogramma op de CBC en zijn tournees bezorgden hem nationale bekendheid in Canada. In de eind jaren 40 begon zijn platen aan populariteit te winnen bij de Amerikaanse countrymuziekstations. We gaan naar Hula Love.

Ja, snel verhuisde in 1949 naar Nashville, Tennessee en bracht platen uit voor RCA Victor onder de naam Hank Snow and the Singing Ranger. Zijn optreden in de Grand Ole Opry in 1950 bezorgde hem grote bekendheid in de Verenigde Staten. Zijn nummer I'm Moving On werd een nummer 1 hit. We gaan naar Roma Wasn't Built in a Day.

Andere nummer 1 hits volgden, waaronder de Golden Rocket, de Rumba Boogie, zijn vertolking van I've Been Everywhere van de Australische countryzanger Jeff Mack maakte het nummer populair in Noord-Amerika. En tijdens zijn optredens in Renfro Valley werkte Snow samen met de jonge Hank Williams. We gaan naar Come to the Morning.

Na het succes van I've Been Everywhere en I'm Moving On kocht Snow een rentshuis in Madison, Tennessee, dat hij Rainbow Ranch noemde. In de afgelopen jaren is het huis gerestaureerd door Snow's family. Het huis werd op 27 november 2018 toegevoegd aan de lijst van historische plaatsen in Davidson County, Tennessee. We gaan naar The Governor's Hand.

Snow hielp de carrière van Elvis Presley op gang te brengen door een podiumtijd te geven in de Grand Ole Opry en hem voor te stellen aan kolonel Tom Parker. Ze vormden een managementpartnerschap, maar Snow verliet uiteindelijk toch het managementteam. Hello Love nu.

0: Hello, love.
1: Snow bleef in zijn werk naar Canada verwijzen. Bijvoorbeeld in zijn album My Nova Scotia Home uit 1968. En hij werd in 1978 opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in meerdere Canadese muziekhallen van fame. Zijn autobiografie, The Hank Snow Story, werd in 1994 gepubliceerd. En we gaan naar Colorado Country Morning. Of country morning staan.

Snow ging in 96 met pensioen vanwege ademhalingsproblemen. Hij overleed op 20 december 1999 op zijn Rainbow Ranch in Madison, Tennessee. En werd begraven op de Spring Hill Cemetery in Nashville. En zijn vrouw Minnie overleed op 12 mei 2003. We gaan naar Trouble in Mind.

Veel artiesten hebben zijn muziek gecoverd, waaronder Elvis Presley, The Rolling Stones, Ray Charles, Johnny Cash en Emmylou Harris. Zijn nummer Hello Love werd gebruikt als openingsnummer van de Prairie Home Companion. Op 59 jaar en 11 maanden oud werd hij de oudste country-artiest met de nummer 1 hit. Een record dat meer dan 26 jaar stand hield. We gaan naar Rambling Rose.

Nou, we hebben er nog eentje van Hank Snow. It takes too long. In het tweede uur gaan we even weer terug naar wat ik afgelopen seizoen aan mini-artiesten, mini-specials gedaan heb van artiesten. En natuurlijk even aandacht aan het overlijden van Dolly Parton afgelopen week. We gaan naar Hank Snow, de laatste.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we gaan even naar Martin David Robinson. Die leefde van 26 september 1925 tot met 8 december 1982. En professioneel bekend als Marty Robbins. En Marty was een Amerikaanse country- en westernzanger en songwriter. En Marty was een van de populairste en meest succesvolle zangers van zijn soort. En gedurende het grootste deel van zijn bijna 40-jarige carrière liet zich uitstrekken van eind jaren 40 tot begin jaren 80. We gaan naar een nummer van hem, One of These Days.

vanaf volgende week hebben we weer de reguliere uitzendingen met de vaste items. Dus beginnen we weer met de seizoensartiest. Dat is in dit geval Eddie Arnold. We gaan nu naar Mel Tillis, Another Bridge to Burn.

Aubrey Wilson Millican leefde van 21 maart 1909 tot en met 1 januari 1967. En professioneel bekend als Moon Millican, bijgenaamd King of the Hillbilly Piano Players. Het was een Amerikaanse country- en westernzanger, songwriter en pianist. Hij werd geassocieerd met de hillbilly boogie-stijl die rockabilly beïnvloedde. We gaan over de schilderij Mona Lisa.

Hanna Betty Loveless, die hadden we trouwens op 21 november vorig jaar een mini-special van. The Lonely Side of Love.

Dolly Rebecca Parton is geboren op 19 januari 1946 en overleden op 25 augustus 2026. En Dolly is een Amerikaanse zangeres, songwriter, bereidster, actrice, filantrope en zakenvrouw. Na succes te hebben geboekt als songwriter voor andere artiesten, bracht Parton in 1967 haar debuutalbum Hello, I'm Dolly uit, waarmee een carrière van 60 jaar en 50 studioalbums van start ging. We gaan naar haar eerste single, hoewel dit een latere opname is, met familie van haar, Puppy Love.

Ja, van Dolly Parton hadden we trouwens ook een mini special, heb ik wel gezien. 16 januari was dat. Parton, ook wel bekend als de Queen of Country, is een van de meest gelaueerde vrouwelijke country-artiesten aller tijden en heeft diverse awards gewonnen. Ze heeft 25 singles gehad die de nummer 1 positie bereikten in de Billboard Country muzieklijsten. Een record voor een vrouwelijke artiest. En dat deelt ze met Reba McEntire. We gaan naar In the Ghetto.

Dolly is geboren in een hut met één kamer aan de oevers van de Little Bighorn rivier in Pittman Center, Tennessee. En toen Paul een jong meisje was, verhuisde haar familie naar, van het Pittman Center gebied naar een tweekamerhut met een boerderij op de nabijgelegen Locust Ranch. En de meest van haar diepbare jeugdherinneringen speelden zich daar af. En een toepasselijk nummer, My Tennessee Mountain Home.

Op 13-jarige leeftijd nam Dolly de single Puppy Love op bij een klein label uit Louisiana. En trad ze op in de Grand Ole Opry, waar ze Johnny Cash voor het eerst ontmoette. En Cash moedigde haar aan om haar eigen instinct te volgen wat haar carrière betrof. En Dolly is overleden op 25 augustus 2026 in het Vanderbilt Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee. We gaan de laatste alweer van het setje draaien van 4. More Where That Came From.

Ja. Toby Keith Colville leefde van 8 juli 1961 tot 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, later producer, acteur en zakenman. En hij begon al vroeg in zijn muziekcarrière de artiestennaam Toby Keith te gebruiken. En Keith's debuutsingle, Should I've Been a Cowboy, stond in 1993 bovenaan de Billboard Hot Country Songhitlijsten. In het totaal heeft Keith 42 top 10 country hits en 33 nummer 1 hits gehad. We hadden een mini special van hem op 4 juli vorig jaar. We gaan draaien How Do You Like Me Now?

We gaan naar kijken, Joey en Rory. En daar hadden we een special van op 1 augustus vorig jaar. We gaan live in de Grand Ole Opry, Play Me the Walls of the Angels.

0: Thank you.
1: Otis Davy Whitman is geboren in Tampa op 20 januari 1923 en overleden in Orange Park op 19 juni 2013. En Slim Whitman was een Amerikaanse country- en western singer-songwriter. Bekend om zijn jodelen en zijn bereik van 3 octaven in een stijl bekend als de Nashville Sound. Nou, we hadden op 8 augustus vorig jaar een special van hem, een mini-special. We gaan naar Indian Love Call.

En de Bellamy Brothers samen met de Isaacs. Normaal ain't coming back. Jezus is. En die hadden we 22 augustus vorig jaar als mini-special.

She Never Spoke Spanish to Me is geschreven door Butch Hancock en als eerste uitgebracht door Joe Ellie op 6 januari 1977. En Texas Tornadoes bracht het in augustus 1990 uit. En we hadden van een Texas Tornadoes een special. Even kijken, voor mij op 5 september. We gaan naar de uitvoering van Texas Tornadoes. She Never Spoke Spanish to Me.

Eliza Jane is een nummer dat opgenomen is door de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in juni 1991 uitgebracht als de tweede single van haar album Pocket Full of Gold. Het nummer bereikte nummer 7. Het werd geschreven door Vince Gill en Reed Nielsen. We hebben hem 26 september de special gehad van Vince Gill.

En de laatste alweer van deze uitzending is Dwight Yoakam. En die hadden we 14 november een special van. Turn it on, turn it up, turn me loose. Tot volgende week.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting...

en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten. Oh.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.

0: Howdy, country fans. This is Jeremy Stedick from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hey, wij zijn The Young River.
2: En je luistert naar Crossroads Country Radio.